Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De FOD Binnenlandse Zaken waarschuwt voor woningdiefstallen deze zomer. Aanleiding zijn de cijfers van vorig jaar. Toen waren er 8000 woninginbraken tussen juli en september. Dat is goed voor bijna 25% van alle inbraken in één jaar. Michiel Praat van de FOD Binnenlandse Zaken legt uit hoe je inbraken kan voorkomen.
6: We zien als inbrekers doorhebben van brievenbussen oorvol en dergelijke, of dat lijkt het geen leven te zijn, dat ze dan inderdaad wel sneller dreigen te slaan. Dus we roepen inderdaad wel op voor een gewone indruk en daarbij samen met de buur en de familie daarbij te kijken voor die bewoonde indruk mogelijk te maken.
5: Je kan in veel politiezones ook vakantietoezicht voor je woning aanvragen. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 25. Er raakten ook 85 anderen gewond, onder wie 2 kinderen. Dat melden lokale autoriteiten. Oekraïns president Zelensky waarschuwt dat Oekraïne zal reageren met tegenaanvallen. En op het WK voetbal stoot Spanje door naar de achtste finales. De Spanjaarden wonnen eenvoudig van Oostenrijk met 3-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen Portugal of Kroatië. Die spelen vannacht nog tegen elkaar. Vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer, maxima tot 27 graden dan. Zondag meer wolken en kans op een bui.
7: Here we go.
8: Right now.
7: Ready?
8: Turn it up.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel, mogelijk door het grote Amerikaanse verjaardagsfeest afgelopen zondag. Onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis zijn beschadigd. Dat zou kunnen komen door het vuurwerk of door het stevige onweer. Dat wordt dus onderzocht. De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 doden geteld na de zware aardbevingen daar vorige week. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes in het rampgebied. Bij nieuwe Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 2 mensen gestorven. 9 anderen raakten gewond. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 25 doden en 85 gewonden. Een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog daar. En sport op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal klopte Kroatië met 2-1, maar het winnende doelpunt viel pas in de 94e minuut. Cristiano Ronaldo scoorde trouwens de eerste voor Portugal met een penalty. Spanje en Portugal spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
6: Here we go.
7: Right now.
6: Ready?

0: Blijft een geweldig dance nummer. MK en Clementine Douglas met Come Find Me. Komende 4 uur ben ik hier te vinden.
1: In Goedemorgen.
0: Goedemorgen, dit is RGR, Rhythm & Dance. Het is bijna 10.

De start van je weekend, je beleeft het hier, want het is vrijdag vandaag, 3 juli alweer. RGR Rhythm & Dance, die heb je aanstaan. Beste dance en R&B music op je radio. Zometeen DJ Anthony Rico. Na deze Jungle en deze...

0: De nieuwsupdate.
1: Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel, mogelijk door het grote Amerikaanse verjaardagsfeest afgelopen zondag. Onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis zijn beschadigd. Dat zou kunnen komen door het vuurwerk of door het stevige onweer. Dat wordt dus onderzocht. De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 doden geteld na de zware aardbevingen daar vorige week. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes in het rampgebied. Bij nieuwe Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 2 mensen gestorven, 9 anderen raakten gewond. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 25 doden en 85 gewonden. Een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog daar. En sport op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal klopte Kroatië met 2-1, maar het winnende doelpunt viel pas in de 94e minuut. Cristiano Ronaldo scoorde trouwens de eerste voor Portugal met een penalty. Spanje en Portugal spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.

0: beweging, de beste dance music overal in de provincies Vlaams, Brabant, Brussel, Mechelen, Limburg en ook de Zuiderkempen terug te vinden op DAB+. Groot-Leuven nog steeds op FM 106.7 en anders gewoon even de app downloaden voor je iPhone, smartphone of tablet rgrfm.be.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu 8 jaar later pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA, nam de klerk van Voetbal Vlaanderen.
5: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt, ja, we kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
4: De trainer zelf ontkent de feiten. Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel, mogelijk door het grote Amerikaanse verjaardagsfeest afgelopen zondag. Onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis zijn beschadigd. Dat zou kunnen komen door het vuurwerk of door het stevige onweer. Dat wordt dus onderzocht. De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 doden geteld na de zware aardbevingen daar vorige week. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes in het rampgebied. Bij nieuwe Russische aanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. 9 anderen raakten gewond. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 25 doden en 85 gewonden. Het was een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog daar. En op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal klopte dan weer Kroatië met 2-1. Maar het winnende doelpunt viel pas in de 94e minuut. Cristiano Ronaldo scoorde trouwens de eerste voor Portugal met een penalty. Spanje en Portugal spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. En dan nog een verrassing op Rock Werchter gisteravond. Daar dook Pommelien Thijs ineens op tijdens het optreden van Mumford & Sons op het hoofdpodium. Journalist Quinte Evens zag het gebeuren.
6: Na 3 kwartier komt ineens plots Pommelien Thijs op het podium. Ze zingt eerst een duet. En daarna mag ze Atlas brengen en wordt Mumford & Sons een wereldberoemde band, aardband, die ondersteunen dat nummer. Het publiek wordt natuurlijk helemaal gek.
4: Het is Pommelien haar allereerste samenwerking met zo'n grote internationale artiest. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
7: Here we go, right now.

0: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzerkoper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage. Iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage. Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis.

0: ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
1: My favorite summer station. Makes you feel good. Yeah.

Rock your body.

0: Richting 7:30 alweer hier bij The Original. Tijd voor de nieuwsupdate.
1: Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. Die jongen heeft dat nu 8 jaar later pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA, nam de klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt, ja, we kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
1: De trainer zelf ontkent de feiten. Er loopt een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel, mogelijk door het grote Amerikaanse verjaardagsfeest afgelopen zondag. Onder meer het dak en een standbeeld van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis zijn beschadigd. Dat zou kunnen komen door het vuurwerk of door het stevige onweer. Dat wordt dus onderzocht. De dodentol in Venezuela loopt opnieuw op. Er zijn nu al zeker 2600 doden geteld na de zware aardbevingen daar vorige week. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. Intussen waarschuwen de Verenigde Naties ook voor de uitbraak van ziektes in het rampgebied. Bij nieuwe Russische aanvallen op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. 9 anderen raakten gewond. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog 25 doden en 85 gewonden. Het was een van de zwaarste aanvallen sinds de oorlog daar. En op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal klopte dan weer Kroatië met 2-1. Maar het winnende doelpunt viel pas in de 94e minuut. Cristiano Ronaldo scoorde trouwens de eerste voor Portugal met een penalty. Spanje en Portugal spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. En dan nog een verrassing op Rock Werchter gisteravond. Daar dook Pommelien Thijs ineens op tijdens het optreden van Mumford & Sons op het hoofdpodium. Journalist Quinte Evens zag het gebeuren.
3: Na 3 kwartier komt ineens plots Pommelien Thijs op het podium. Ze zingt eerst een duet en daarna mag ze Atlas brengen en wordt Mumford & Sons een wereldberoemde band, aardband, die ondersteunen dat nummer. Het publiek wordt natuurlijk helemaal gek.
1: Het is Pommelien haar allereerste samenwerking met zo'n grote internationale artiest. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3 ton?
1: Die is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Er komen strengere regels voor energieleveranciers. Het parlement gaf groen licht voor een aantal veranderingen, zodat we onze energiecontracten makkelijker kunnen vergelijken. Vanaf oktober moet er bijvoorbeeld een QR-code op je factuur staan om je contract makkelijk te vinden en te vergelijken. Welkomstkortingen worden verboden omdat die aan te veel voorwaarden vasthangen. En leveranciers moeten vooraf je jaarbedrag berekenen in plaats van een prijs per kilowattuur te tonen. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu 8 jaar later pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
6: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt. Ja, we kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
5: De trainer zelf ontkent de feiten. Op Linkeroever in Antwerpen mogen 200 inwoners voorlopig niet naar huis na die zware brand eergisteren in een appartementsgebouw. 5 mensen hebben dat niet overleefd. Sommige inwoners mogen voor maanden niet naar huis. De meeste kunnen bij vrienden en familie terecht. Burgemeester van Doesburg benadrukt dat de stad een oplossing zoekt voor wie nergens naartoe kan. En oppassen voor inbraken als je deze zomer op reis gaat. Dat is een waarschuwing van de FOD Binnenlandse Zaken. Vorig jaar waren er 8000 woningdiefstallen tussen juli en september. Dat is goed voor een kwart van de inbraken in 1 jaar tijd. Michiel Praat van de FOD geeft tips.
7: We zien als inbrekers doorhebben van briefbussen oorvol en dergelijke, of dat lijkt het geen leven te zijn, dat ze dan inderdaad wel sneller dreigen toe te slaan. Dus we roepen inderdaad wel op voor een bewoner indruk en daarbij samen met de buur en de familie daarbij te kijken voor die bewoner indruk mogelijk te maken.
5: Je kan in veel politiezones ook vakantietoezicht voor je woning aanvragen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich makkelijk kunnen plaatsen voor de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Algerije. En nog vanmorgen klopte Portugal-Kroatië met 2-1. Ook Spanje kon zich plaatsen, dat won gisteravond al vlot met 3-0 van Oostenrijk. En het lijkt nu zo goed als zeker, zangeres Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce trouwen vanavond in New York. Dat schrijven Amerikaanse media, die een vergunning van de stad in handen kregen. Het feest zou doorgaan in Madison Square Garden, dat is een grote arena. Swifties worden op honderden meters afstand gehouden en gasten moeten alles geheim houden en mogen geen gsm's meenemen. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: 24 op 7. De beste dance, de hitste R&B. Je hoort hem hier bij ons. Wij houden je in beweging. Dit is RGR, The Original. Turn up your volume voor de Cascada Evacuate Dance Floor. Zometeen na de nieuwsupdate.
1: Er komen strengere regels voor energieleveranciers. Het parlement gaf groen licht voor een aantal veranderingen, zodat we onze energiecontracten makkelijker kunnen vergelijken. Vanaf oktober moet er bijvoorbeeld een QR-code op je factuur staan om je contract makkelijk te vinden en te vergelijken. Welkomstkortingen worden verboden omdat die aan te veel voorwaarden vasthangen. En leveranciers moeten vooraf je jaarbedrag berekenen in plaats van een prijs per kilowattuur te tonen. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu 8 jaar later pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt, ja, we kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daartoe ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
1: De trainer zelf ontkent de feiten. Op Linkeroever in Antwerpen mogen 200 inwoners voorlopig niet naar huis na die zware brand eergisteren in een appartementsgebouw. 5 mensen hebben dat niet overleefd. Sommige inwoners mogen voor maanden niet naar huis. De meeste kunnen bij vrienden en familie terecht. Burgemeester van Doesburg benadrukt dat de stad een oplossing zoekt voor wie nergens naartoe kan. En oppassen voor inbraken als je deze zomer op reis gaat. Dat is een waarschuwing van de FOD Binnenlandse Zaken. Vorig jaar waren er 8000 woningdiefstallen tussen juli en september. Dat is goed voor een kwart van de inbraken in 1 jaar tijd. Michiel Praat van de FOD geeft tips.
3: We zien als inbrekers doorhebben van briefbussen oorvol en dergelijke, of dat lijkt het geen leven te zijn, dat ze dan inderdaad wel sneller dreigen toe te slaan. Dus we roepen inderdaad wel op voor een bewoonde indruk en daarbij samen met de buur en de familie daarbij te kijken voor die bewoonde indruk mogelijk te maken.
1: Je kan in veel politiezones ook vakantietoezicht voor je woning aanvragen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich makkelijk kunnen plaatsen voor de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Algerije. En nog vanmorgen klopte Portugal-Kroatië met 2-1. Ook Spanje kon zich plaatsen, dat won gisteravond al vlot met 3-0 van Oostenrijk. En het lijkt nu zo goed als zeker, zangeres Taylor Swift en American footballspeler Travis Kelce trouwen vanavond in New York. Dat schrijven Amerikaanse media, die een vergunning van de stad in handen kregen. Het feest zou doorgaan in Madison Square Garden, dat is een grote arena. Swifties worden op honderden meters afstand gehouden en gasten moeten alles geheim houden en mogen geen gsm's meenemen. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.

het belooft een warme en een drukke zomer te gaan worden voor Reggie en Linda. Er staan heel wat optredens op het programma. Nieuwste Milk Incordia Madison tot op bijna 20 voor 8 hier op vrijdagochtend bij de number one voor Rhythm and Dance natuurlijk.

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Beati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.beati.com.

een geweldig nummer van de hand van niemand minder dan David Guetta natuurlijk, samen met Bebe Rexha en Sad Girls. Zo werd het 10 voor 9.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Er komen strengere regels voor energieleveranciers. Het parlement gaf groen licht voor een aantal veranderingen, zodat we onze energiecontracten makkelijker kunnen vergelijken. Vanaf oktober moet er bijvoorbeeld een QR-code op je factuur staan om je contract makkelijk te vinden en te vergelijken. Welkomstkortingen worden verboden omdat die aan te veel voorwaarden vasthangen. En leveranciers moeten vooraf je jaarbedrag berekenen in plaats van een prijs per kilowattuur te tonen. Vanaf oktober moet je in Brussel een boete betalen als je je auto langer dan 6 uur oplaadt. Omdat er al maar meer elektrische auto's zijn, maar niet altijd genoeg laadpalen. De boete bedraagt 6 cent per minuut. Voetbal Vlaanderen schorst een jeugdtrainer voor kindermisbruik. Het gaat om een man van 39 uit Landen in Vlaams-Brabant. Hij zou jaren geleden een jongetje van 8 verkracht hebben. De jongen heeft dat nu, 8 jaar later, pas verteld. Er waren wel al vermoedens toen de jongen destijds positief testte op een SOA. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
6: Hij is geblokkeerd in alle systemen, dus dat wil zeggen dat de persoon in kwestie niet meer op een wedstrijdbad kan staan, niet meer van club kan veranderen. Maar natuurlijk, ja, een training geven of naar een toernooi gaan waar er niet met officiële wedstrijdbladen gewerkt wordt, ja, we kunnen natuurlijk niet overal aanwezig zijn om dat te gaan controleren en rekenen daar toch ook wel een beetje op de gemeenschap om dat mee in de oog te houden.
5: De trainer zelf ontkent de feiten. Op Linkeroever in Antwerpen mogen 200 inwoners voorlopig niet naar huis na de zware brand eergisteren in een appartementsgebouw. 5 mensen hebben dat niet overleefd. Sommige inwoners mogen voor maanden niet naar huis. De meeste kunnen bij vrienden en familie terecht. Burgemeester Van Doesburg benadrukt dat de stad een oplossing zoekt voor wie nergens naartoe kan. En sport op het WK voetbal heeft Zwitserland zich makkelijk kunnen plaatsen voor de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Algerije. En nog vanmorgen klopte Portugal-Kroatië met 2-1 dankzij een doelpunt pas in de extra tijd. En gisteravond kon ook Spanje zich plaatsen. Dat won ook makkelijk van Oostenrijk met 3-0. Portugal en Spanje spelen hun 8e finale tegen elkaar maandagavond. En Madonna brengt een nieuw album uit na 7 jaar. Het album heet Confessions 2 en het is een vervolg op haar iconische plaat Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het zou veel invloeden hebben van elektronische muziek. Radiopresentator Jan Bosman.
7: Ik denk dat fans een heel mooi en goed dansalbum verwachten dat gebaseerd is op dat eerste album of toch een soort van vervolg zal zijn. Blijkbaar zou Stromae meegewerkt hebben aan het album. Kylie Minogue, Sabrina Carpenter, allemaal toch wel grote namen.
5: Madonna is 67 intussen. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
9: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
8: Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: Here we go. Right now.
11: Ready?
10: Turn it up.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24/7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.

0: Koning. De specialist in het offprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
3: The summer is magic.
4: It's summertime. Let's party.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Europese luchthavens vrezen vertragingen tot 5 uur. Heel wat grote luchthavens hebben een nieuw douanesysteem. Als je van buiten de EU komt, krijg je geen stempel meer in je paspoort. Dat gaat voortaan digitaal. Maar het systeem kampt met veel kinderziekten, waardoor de wachttijden nu vaak kunnen oplopen. En door de drukte in de zomer vrezen de luchthavens extra veel problemen. Ze vragen samen in een brief aan Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om het systeem af te voeren. Een kwartier geleden is in Brussels Expo het toelatingsexamen voor tandarts gestart. 2500 jongeren doen daaraan mee en er zijn maar 277 plaatsen in de opleiding. Degenen met de hoogste scores kunnen dus starten. Het examen is ook opnieuw met pen en papier, omdat er vorig jaar gefraudeerd werd met ChatGPT. Gisteren was er al het toelatingsexamen voor arts, morgen dat voor dierenarts. Vanaf oktober moet je in Brussel een boete betalen als je je auto langer dan 6 uur oplaadt aan een publieke laadpaal. Omdat er al maar meer elektrische auto's zijn, maar niet altijd genoeg laadpalen. De boete bedraagt 6 cent per minuut. En Tomorrowland is opnieuw het beste festival ter wereld. Al voor het 6e jaar op rij staat het op 1 in de DJ Mag Top 100. Festivalgangers over de hele wereld mochten stemmen. Tomorrowland verwelkomt elke zomer zo'n 400.000 bezoekers in Boom in 2 weekends. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
6: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: We were there in the 90s, so we created the 90s Lovers Radio Show.

90's Lovers Radio Show, vrijdag, zaterdag, 10-2. Wij zijn er hier, Dance, Let Me Take You Back in Time. In dit geval 90's hits. Scoorde een aantal geweldige top 10 platen. Dit is Capella met Move On Baby.

0: Garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info fort.garage-bergen.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.

Van een mug een olifant maken. Je blauwt als Sky High. Een luchtje om best wil, moet je maar denken. Telling me a lie. Newton was dit in The Writing's Lovers. Het is 11:30.

Sergio Dance. Let the dream come true van DJ Bobo. En deze, die pikte. Enfin, die pikte. Het is gebaseerd op Theme from Harry's Game van Clannad. Don't Give Up met Bryan Adams. En een zekere Chicane. Dat is een Britse DJ, producer, muzikant. Die dit soort plaatjes gewoon maakte. Destijds.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een minigraver U35 3,5 ton?
1: Je bent een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: 3, 2, 1, ready.
5: We have main engine start.
6: The hottest heat wave to hit the 90s. The 90s lives here on this

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: De dader van de schietpartij aan metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar is veroordeeld tot 13 jaar cel. Dat heeft de rechter in Brussel beslist. In de ochtend van 5 februari vorig jaar vuurde hij maar liefst 23 kogels af met een Kalashnikov. De man zelf was niet op zijn proces. Hij knipte enkele maanden geleden nog zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. Zijn compaan krijgt 11 jaar. Het gaat de goede kant op met het grondwaterpeil. Dat is licht hersteld tegenover mei dankzij het natte begin van juni. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarna was juni natuurlijk ook heel warm en droog. Katrien Smet.
6: In de helft ongeveer van onze meetlocaties meten we lage tot zeer lage grondwaterstanden. En het is opnieuw droog en het is opnieuw warm en het wordt zelfs warmer. Dus we zullen zien dat dat grondwater dan de komende weken opnieuw verder zal dalen.
5: Daarom is het op verschillende plaatsen al verboden om water op te pompen. En in Oekraïne zijn nu al 30 doden geteld na de zware Russische drone- en raketaanvallen woensdagnacht. Er is sprake van meer dan 70 raketten en bijna 500 lange afstandsdrones. Ze vlogen vooral richting de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Het was een van de grootste aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

lang de beste dancehits uit de 90's. We strooien ze alweer over Vlaanderen. Via DAB+, via FM en natuurlijk via de livestream. Download de app voor je smartphone. The Two Brothers on the Fourth Floor, Thinking of You. Het is 11 uur.

0: Away. En ook BKS net. En I'm in love with you. We starten de dance machine zometeen op met Dr. Alban, met Corona. En straks ook To Unlimited.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzerkoper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage. Iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage. Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: All the hits. I love it.
5: Not all the hits, just the best 90s dance tracks. 90s.

is a DJ.

0: God speaking.
1: Ja. Zever.
0: Fateless God is a DJ. En zometeen Everything But The Girl. And Missing.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: I love it.
4: This station rocks!
5: More 90s music right here, right now. 90s lover.

breng je 40 verschillende nummers uit onder 40 verschillende artiestennamen? Dat is de vraag. Russian Mafia. Ook bekend onder meer als de Zwartje Poepen. Dat is echt hoor. Dat is een Duitse hardtrance duo. Twee gasten zitten erachter. Die hebben nummers uitgebracht onder de naam Solid Sleep, Aquaplex. Veel meer. En ook deze Junk Project is van deze boys.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam. Nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt. Dat was het begin van operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld, vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard. Maar ook vlakbij Perpignan, daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. Niels was daar met zijn familie op vakantie, zij zijn alles kwijt.
6: We hebben niks meer. Alles lag in de chalet. Alles is opgebrand. Het is echt apocalyptisch geweest, want de mensen zijn echt allemaal op hun eigen houtje gaan vluchten. Ik was zelf opgenomen in de vlammen eigenlijk. En ik begon echt rond om mijn caravan te branden. Ik snap eigenlijk niet aan de snelheid dat het vuur zich heeft verspreid, dat er geen doden gevallen zijn.
5: Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. De dader van de schietpartij aan metrostation Clemenceau in Brussel vorig jaar is veroordeeld tot 13 jaar gevangenis. Dat heeft de rechter in Brussel beslist. In de ochtend van 5 februari vorig jaar vuurde hij maar liefst 23 kogels af met een Kalashnikov. De man was zelf niet op zijn proces. Hij knipte enkele maanden geleden nog zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. Zijn compaan krijgt 11 jaar. Het gaat de goede kant op met het grondwaterpeil. Dat is licht hersteld tegenover mei dankzij het natte begin van juni. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Daarna was juni natuurlijk ook heel erg warm en droog. Katrien Smet.
7: In de helft ongeveer van onze meetlocaties meten we lage tot zeer lage grondwaterstanden. En het is opnieuw droog en het is opnieuw warm en het wordt zelfs warmer. Dus we zullen zien dat dat grondwater dan de komende weken opnieuw verder zal dalen.
5: Daarom is het op verschillende plaatsen al verboden om water op te pompen. En voetbal dan. Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent een contract tot de zomer van 2029. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen AC Milan. En we blijven bij het voetbal, want de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Senegal is verkozen tot beste WK-match tot nu toe. Supporters kunnen die matchen een score geven en de wedstrijd van afgelopen woensdag kreeg 9,3 op 10. Dat is de hoogste score van alle matchen tot nu toe. Waarom, daar wordt niet naar gepolst, maar we kunnen er ons natuurlijk wel iets bij inbeelden. Het was echt nagelbijten tot het einde. Het wordt een zonnige dag vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
9: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
8: Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: We were there in the 90s, so we created the 90s Lovers Radio Show.

0: De garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Boutersum. Voor alle info, fort.garage-bergen.be.
1: Moeite met zelfstandig

0: Wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Here we go with more music of the 90s. The 90s Lovers Radio Show.

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Ex-bisschop Roger van Geluwe is overleden, dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was 25 jaar lang een populaire Brugse bisschop, tot hij in 2010 ontslag nam, nadat hij bekende dat hij zijn neef jarenlang had misbruikt. Het was het begin van operatie Kelk, een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de kerk. In 2024 heeft paus Franciscus zijn kerkelijke titels afgenomen. Van Geluwe overleed afgelopen woensdag al en is in intieme kring begraven. Hij werd 89. En in Ardooien in West-Vlaanderen is een man overleden in een verkeersongeval. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, drie andere inzittenden lichtgewond. Er waren vier voertuigen betrokken, onder meer een vrachtwagen met een verhuislift. Het lijkt erop dat die inreed op een auto en het ongeval zo veroorzaakte. De E403 richting Doornik is volledig versperd. Het zal nog enkele uren duren voor je daar weer vlot door kan. Als je vandaag of morgen met de auto naar het zuiden trekt, hou je best rekening met stevige files. Want het eerste weekend van de zomervakantie is traditioneel een zwart weekend op de weg. Joost Kazemans van Touring geeft tips.
6: Best heel wat water aan boord, fris water. Stop het even in een koelzak of een koelbox. Neem ook regelmatig een pauze. Dat is goed om even de benen te strekken. Maar het geeft ook de gelegenheid soms om even wat te gaan afkoelen en wat ontspanning voorzien. Een leuke playlist, een spelletje voor de kinderen op de achterbank. Dat zijn dingen die echt wel helpen om de tijd te doden.
5: Ook morgen wordt het druk, want ook in Frankrijk en delen van Duitsland begint de zomervakantie. In het zuiden van Frankrijk zijn nu al zo'n 300 bosbranden geteld, vooral in de departementen Aude, Hérault en Gard. Maar ook vlakbij Perpignan, daar zijn meer dan 250 bungalows uitgebrand. Niels was daar met zijn familie op vakantie, zij zijn alles kwijt.
7: We hebben niks meer. Alles lag in de chalet. Alles is opgebrand. Het is echt apocalyptisch geweest, want de mensen zijn echt allemaal op hun eigen houtje gaan vluchten. Ik was zelf opgenomen in de vlammen eigenlijk en het begon echt rondom mijn caravan te branden. Ik snap eigenlijk niet aan de snelheid dat het vuur zich heeft verspreid, dat er geen doden gevallen zijn.
5: Vandaag geldt in 6 departementen in het zuiden van Frankrijk code rood voor bosbranden. En voetbal dan, Massimiliano Allegri wordt de nieuwe trainer van Napoli. Hij tekent er een contract tot de zomer van 2029. Allegri wordt dus de nieuwe coach van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Hij is 58 en trainde afgelopen seizoen bij AC Milan. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: From flip hoes to the internet. These are the 90s. 90s lovers.
4: Hello, this is Radio T. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next caller?
5: Yeah, I was talking.
4: Hello.

0: met Armand van Helden. En ik heb zometeen voor je het project Deep Zone. Dat scoorde in 1995 een dikke hit. Met welke? Dat hoor je zo.
1: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
2: Ja, goed onderhouden, hè.
1: Is dat een mini-graver U35 3,5 ton?
2: Nu is dat een kenner.
1: Heb je dat nieuw gekocht?
2: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
3: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
4: Waar huren werkt.
3: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek. The 90s lovers.

Nieuwe portie 90s Dance Hits. Volgende week, hè, vrijdag en zaterdag van 10 tot 2 bij het origineel. En dat zijn wij, formerly known as the Bunker Radio. Met de Funky Green Dogs, Fired Up. En ook Till

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Bisschop van Antwerpen Johan Bonny reageert op de dood van Roger van Geluwe. Die roept voor veel slachtoffers van seksueel geweld opnieuw herinneringen op. Van Geluwe leefde teruggetrokken nadat hij in 2010 bekende dat hij jarenlang jongens seksueel had misbruikt. Dat was het begin van het grote onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk.
6: Vandaag moeten we zeker in eerste lijn denken aan de slachtoffers bij wie dat alle mogelijke herinneringen opbrengt aan hun verhaal en de nasleep daarvan in hun leven. De dood maakt dat er bladzijden kunnen en moeten omgedraaid worden. Zolang iemand leeft, zitten er remmingen op wat je elkaar kunt zeggen.
5: Van Geluwe werd in alle stilte begraven. Hij was 89. In Ardooien in West-Vlaanderen is een man overleden in een verkeersongeval. Zijn vrouw raakte zwaar gewond, drie andere inzittenden licht gewond. De E403 richting Doornik is volledig versperd. Het zal nog enkele uren duren voor je daar weer vlot door kan. En als je vandaag of morgen met de auto naar het zuiden trekt, dan hou je best rekening met stevige files. Want het eerste weekend van de zomervakantie is traditioneel een zwart weekend op de weg. Joost Kazemans van Touring geeft enkele tips.
7: Best heel wat water aan boord, fris water. Stop het even in een koelzak of een koelbox. Neem ook regelmatig een pauze. Dat is goed om even de benen te strekken. Maar het geeft ook de gelegenheid soms om even wat te gaan afkoelen en wat ontspanning voorzien. Een leuke playlist, een spelletje voor de kinderen op de achterbank. Dat zijn dingen die echt wel helpen om de tijd te doden.
5: Ook morgen wordt het druk, want ook in Frankrijk en delen van Duitsland begint de zomervakantie. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op wat regen. Het blijft wel zacht bij een graad of 25.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go, right now.
10: Ready?
9: Turn it up.

Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens.

0: Waltersteenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode radio op stickerkoning.be.
3: It's summertime!
4: Summertime!
3: Let's party!
4: Yeah.
3: It's hot as hell out here.
0: The summer is magic.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, reageert op de dood van Roger van Geluwe. Die roept voor veel slachtoffers van seksueel geweld opnieuw herinneringen op. Van Geluwe leefde teruggetrokken nadat hij in 2010 bekende dat hij jarenlang jongens seksueel misbruikt heeft. Dat was het begin van het grote onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk.
6: Vandaag moeten we zeker in eerste lijn denken aan de slachtoffers bij wie dat alle mogelijke herinneringen opbrengt aan hun verhaal en de nasleep daarvan in hun leven. De dood maakt dat er bladzijden kunnen en moeten omgedraaid worden. Zolang iemand leeft, zitten er remmingen op wat je elkaar kunt zeggen.
5: Van Geluwe werd in alle stilte begraven. Hij was 89. Het lichaam van de overleden Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in Teheran. Daar vindt morgen zijn uitvaart plaats. Die zal een paar dagen duren. Het Iraanse regime verwacht dat miljoenen Iraniërs die herdenking zullen bijwonen. Khamenei kwam eind februari om het leven bij een Israëlische droneaanval bij de start van de oorlog met de VS. Intussen is de nieuwe leider voor het eerst sinds de start van de oorlog in het openbaar verschenen. Hij ging het lichaam van Ali Khamenei groeten. En sport. De Duitser Julian Nagelsmann stopt als bondscoach van Duitsland. Dat bevestigt de Duitse federatie. Duitsland werd eerder deze week verrassend uitgeschakeld op het WK. Het verloor in de 16e finales van Paraguay. Jurgen Klopp, de voormalige succescoach van Borussia Dortmund en Liverpool, volgt hem mogelijk op. Veel zon vandaag met temperaturen tot 25 graden. Morgen ook droog en zonnig, dan halen we 27 graden. Zondag iets meer wolken en een kleine kans op regen. Blijft wel zacht bij een graad of 25.
7: Karima, every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go, right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod.

0: De garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Bouterssen. Voor alle info, fort.garage-bergen.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel. Yeah!

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als prof 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
5: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
4: Contacteer ons vandaag via onze socials.
6: Here we go.
7: Right now.
6: Ready?
7: Turn it up.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: RGR. Here we go, here we go. Department.

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
5: Here we go.
6: Right now.
5: Ready?
6: Turn it up.

Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilsle. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op

0: Steenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: What's up everybody?
4: Please welcome RGR.
5: Clap your hands now.

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473-26-36-85 of surf naar www.pat.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
0: Listen up.
3: The original is back.
4: Back.
3: Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
7: Boeken, vasten of buigen!

0: 1993, toen deze uitkwam op het al zo populaire label Bonsai Records. Exchange met The Indians was vandaag de opener van Back to the Bunk Radio Show.
1: Bart Smulders.
0: Hey, goeie avond. Welkom erbij. Je luistert naar RGR Dance. En welkom bij Back to the Bunk Radio Show.
2: Bunk Radio.
0: In dit eerste uur onder meer Job met Act of God. Ook nog The Hool, Meet Her at the Love Parade. En R&B komt nog eens langs met die also heel sterke klassieker Love is an Ocean. Maar nu is het tijd voor Moby

trends in die radio van de Nederlandse DJ Joop met Act of God. En dit was The Art of Trance met Madagascar. De energie blijft stijgen. Nog meer beats zijn onderweg hier op RGR Dance in Back to the Boonk Radio Show. The groove is on en de vibe staat op retro. Een hele goede.

0: af en toe is tijd voor het meer commerciële werk in Back to the Boonk Radio Show. Dit waren Silver met Skin. Ben je een zonliefhebber van dat meer commerciële 90's, heb ik een gouden tip voor jullie. Want die krijg je hier à volonté elke vrijdag en zaterdag in de 90's Lovers Radio Show. Of vrijdag en zaterdag bij RGR Dance van 10 tot 14 uur met Marky Mark en Nico van Dijk.
1: B2B.
0: En we blijven nog even doortrensen. Aida met Fear of Love. Maar eerst deze van Fifi en Greg D met Odyssey of Love. Goedenavond, laat hem knallen die radio. Je zit hier goed bij

0: beste retro vibes die krijg je elke week weer hier in Back to the Boom Radio Show via RGR Dance. Dit waren Sunbeam Outside World en daarvoor nog die pure classic van R&B en Love is an Ocean.
1: Surfing the universe.
2: This is the amazing station RGR FM.
0: Straks nog deel 2 van Back to the Boom met daarin nog meer klassiekers van onder meer DJ Buzz, Situations. Funny F komt nog eens langs met die fat beat, net zoals DJ Looney Tune en de Workstation. Maar beginnen doen we straks deel 2 met een echte vergeten classic uit 1991. Wie kent nog Joe Inferno?
3: Back to the Boonk Radio Show. Radio
0: Show. En die alleen gaan we al ravend afsluiten. We trekken naar Duitsland. Dit is Marduxia en Somewhere Over the Rainbow.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
8: Boeken, vasten of buigen!

Italiaanse DJ die begin jaren 90 wist wat een goede beat was. Ook in Italië wisten ze dat en dat bewees deze Joe Inferno 1991 en Satanica als opener van deel 2 van Back to the Bunk Radio Show. Een goeie avond en welkom erbij. RGR FM. Zometeen Future Breeze, Why Don't You Dance With Me. Ook nog Mark V en Boogie Bear. We gaan boeken met This Is Los Angeles. Maar eerst tijd voor Nederlands hitgeweld. Ook begin jaren 90, Mary Go Wild.

0: was 1999 een samenwerking tussen de ene Italiaan Mauro Picotto en die andere Italiaan was Mario Piu. En dit was het resultaat. Serendipity in je radio.
1: Back to the Bunk Radio Show.
0: En die radio is RGR Dance. Back to the Bunk Radio Show.

0: música del futuro.
1: Dat lijkt wel of we vandaag iets met Italië hebben hier in Back to the Bunk Radio Show. Want dit is al de derde Italiaan in dit uur die we langs krijgen. Ook al begin jaren 90 vanuit het Italiaanse Milaan, Fabio Locati. Dat is zijn echte naam en we kennen hem vooral als Imagiana Gione. Duo en La Musica del Futuro. En van Italië naar België, dat is muzikaal maar een klein stapje. Maar een grote stap in de klassiekers. Dit is de Mackenzie.

Justus de Clown, dat was de echte naam van DJ Looney Tune. In 1994, op relatief jonge leeftijd, bracht hij eigenlijk zijn eerste release uit op Bonsai Records en dat was de Beatbox. En deze kwam jaren later in 1997. DJ Looney Tune en de Workstation. Hey, goeie avond, blijf bij ons. Laat de bonken hier bij RGR Dance. Dit is Back to the Bonk Radio Show.

0: Records. Gelimiteerd op 1500 kopies. Uitgebracht. En toen werd het overgenomen door het Belgische Yeti Records. En die verdeelde dat al over gans Europa met een groot succes tot gevolg. Deze Antares met Bright Side of the Sun.
1: Boeken, boeken, boeken!
0: Goedenavond, dit was hem weer voor deze week Back to the Boonk Radio Show. Heel fijn dat u erbij was. Ik wens je nog een ontzettend leuk weekend toe. Zometeen RGR Dance Department in je radio. Wij sluiten af met een klassieker van Phantom and the Abyss. En zometeen ook op dag DJ Philippe Langs met zijn remake van In My Eyes van Milk Inc. Graag tot volgende week.

0: station dat altijd boemt. Dit zijn de mannen met een missie.
1: Back to the Boomk Radio Show. Radio.

surfing the universe. This is the amazing station, RGR FM.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be. Help elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Karimo. Karimo. Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
6: Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders.
5: Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go.
8: Right now.
7: Ready?
8: Turn it up.

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: Karima. Every day with cocktails, tapas en more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
6: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
5: Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go.
8: Right now.
7: Ready?
8: Turn it up.

Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld. Dit is RGR.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
5: De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Spanje is nog niet onder controle, dat melden Spaanse media. In totaal is al meer dan 1000 hectare in vlammen opgegaan. Zo'n 45.000 mensen in de regio zitten ook in lockdown. Intussen heeft de politie ook een man opgepakt die de brand veroorzaakte. Hij werkte met een slijpschijf aan de weg, terwijl dat eigenlijk verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse beleggingen in wijn, energie of vastgoed. Je hoort Johan Korthout van de FSMA.
6: Ze lanceren producten en ze zetten die goed in de markt met allerlei marketingtechnieken en ze beloven steeds zeer aantrekkelijke opbrengsten. De valkuilen liggen er ook op het vlak van snel beslissen. Ze worden onder druk gezet om weinig tijd te nemen om na te denken over het nut van de belegging en de risico's die eraan verbonden zijn.
5: De FSMA vraagt om altijd te controleren of die bedrijven een vergunning hebben om beleggingen aan te bieden en om te onthouden dat wat te mooi lijkt om waar te zijn, dat meestal ook is. Bijna 9 op de 10 Vlamingen is niet van plan om zijn reisplannen aan te passen door de hitte. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en HLN. Maar er is meer, zegt journaliste Hannelore Simons.
7: Net iets meer dan de helft van de Vlamingen die gaat wel op reis deze zomer, maar die andere helft dus eigenlijk niet. Ze zeggen ja, het is financieel te moeilijk om dat te doen of ik doe dat helemaal niet graag. Maar er ook heel wat Vlamingen die zeggen ja, het is overal te warm nu, mij niet gezien, wij blijven thuis.
5: 1 op de 20 weet nog niet naar waar ze op vakantie vertrekken. Bij brouwerij AB InBev wordt al 3 dagen gestaakt in meerdere distributiecentra. Werknemers klagen onder meer over een personeelstekort. Door de staking lopen sommige leveringen aan restaurants en cafés vertraging op. AB InBev verwacht dat de staking maandag voorbij is. En de NAVO-lidstaten maken 140 miljard euro vrij voor militaire steun aan Oekraïne. Daar hebben de lidstaten een akkoord over bereikt. Het gaat onder meer om militaire uitrusting, ondersteuning en training. Concreet worden er dit en volgend jaar 70 miljard euro steun gegeven. Vanavond schijnt de zon nog lang en blijft het droog. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen. Bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
8: Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
9: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
8: Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

absoluut Denver bommen. Uit de 90s, Absalom en het Secret. Het is 10 uur geweest. Vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2, 4 uur lang. Beste dance van de 90s. Everybody in the house say ho. Ik zou zeggen, let's go.

0: producties op een rij. Ja, daar waren we sterk in de 90s. Het is duidelijk, Absalom, Virtual Zones is erbij. De McKenzie en Jesse, Out of Control. En net nog Milk Inc. met Promise. En zometeen een oude nummer 1 hit uit de 90s. Uit Duitsland, welke dat is, je hoort hem zo.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: I love it.
3: More 90s music right here, right now. 90s lovers.

90's Lovers. Dit is RGF Dance. Elke vrijdag en zaterdag 4 uur lang. En op een zonnige zaterdag in 1993 werd er een superster geboren. Er was toen nog geen sprake van, maar iedereen kent ondertussen. De wereld kent Ariana Grande. Ze is in 93 geboren op 26 juni. En op haar geboortedag staat Janet Jackson in de Verenigde Staten op nummer 1 met de sensuele slow jam That's the Way Love Goes. En in 93 hadden we deze van Culture Beat, Call It Mr. Raider, Call It Mr. Vane.

band The Stereo MC's. Doorbraak kwam in het najaar van 92, het album Connected. Dat album bereikte de tweede plaats van de Britse albumlijst en zorgde daarvoor vier top 20 hits. De bekendste van Stereo MC's, net gedraaid, You're Connected.

gebruik. Met een oud nummer uit de 70s. Alle oude dingen komen terug, kan je stellen. Het is een slow nummer van Casey en de Sunshine Band. Maar W maakte er een wereldwijde hit van in de 90s. Please don't go. In de 90s Lovers Radio Show. Party in the house. Fresh Kiss.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back.
5: Back.
4: Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
6: Op het kanaal Zuid-Willemsvaart in Dilsen, in de provincie Limburg, is een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de lokale politie. Het incident gebeurde vanmiddag, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond, het onderzoek loopt nog. Bijna 2 op de 10 bestuurders vertrekt op vakantie met banden die in slechte staat zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersveiligheidsinstituut Vias. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt Stef Willems van Vias.
7: Als je banden niet in orde zijn, als je bijvoorbeeld een te lage of een veel te hoge bandenspanning hebt, ja, dat vergroot de kans bijvoorbeeld op een klapband. Ook als de profieldiepte van je banden niet meer voldoende is, ja, dan gaat het water bijvoorbeeld veel minder goed afvloeien en daardoor stijgt de kans dat je last gaat hebben van aqua.
6: De ideale bandenspanning kan je terugvinden op de deur van je auto. Op het WK voetbal stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaapverdië. Die twee ploegen spelen straks tegen elkaar. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg de Euromillions. Toen was dat bijna 175 miljoen euro. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er dan een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemarkt 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: Elke dag namen wij via satelliet radioprogramma's op van het Nederlandse radiostation 538, dat ook gestart was in 1991. Daar hoorden we dagelijks dit nummer en we dachten dat moeten we ook hebben. Dat hebben we toch gevonden, weer naar Nederland moeten rijden, want in België was dat nummer niet te verkrijgen. Any questions? Yo, the Living on a Fantasy als inzet van uur 2. De komende 3 uur ook alweer de heetste Duitse hits uit de 90's. Het is Nalen en King. 90's lovers.
1: Yeah, let's go to the beach.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: All the hits. I love it. Not all the hits, just the best 90s dance tracks.

top 10 hits uit de bonkende 40 toen, Division in de 90s. Funky. En ik vind het jammer dat deze groep gewoon doorgaat. Ondanks het feit dat Maxi Jazz overleden is. Op 65-jarige leeftijd in 2022. Ze gaan gewoon door. Dit komt uit de periode dat hij er nog bij was natuurlijk. Fadeless, Insomnia. En zometeen een oud nummer van Bonnie Tyler met een vette beat eronder. Nicky French deed Total Eclipse of the Heart nog eens over.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Op het kanaal in Dilse, in de provincie Limburg, is een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde vanmiddag, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog. Bijna 2 op de 10 bestuurders vertrekt op vakantie met banden die in slechte staat zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersveiligheidsinstituut Vias. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt Stef Willems van Vias.
6: Als je banden niet in orde zijn, als je bijvoorbeeld een te lage of een veel te hoge bandenspanning hebt, ja, dat vergroot de kans bijvoorbeeld op een klapband. Ook als de profieldiepte van je banden niet meer voldoende is, ja, dan gaat het water bijvoorbeeld veel minder goed afvloeien en daardoor stijgt de kans dat je last gaat hebben van aquaplaning.
5: De ideale bandenspanning kan je terugvinden op de deur van je auto. Op het WK-voetbal stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaapverdië. Die twee ploegen starten rond deze tijd aan hun wedstrijd tegen elkaar. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg de Euromillions. Toen was dat bijna 175 miljoen euro. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
4: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

0: Ja.
1: Abracadabra, Mr. Open Sesame, easy.
0: It's easy als je Open Sesame zingt. Leila Kay was dit dikke hit geweest natuurlijk uit de 90's.
2: Oh, zie je, ze kappen maar binnen.
0: Het is niet waar.
2: Onze jongste.
0: Ja, het is hem. Mark Hollemans. Met de 90's Lovers. 90's Lovers.
3: You sure do. Come on, baby.

0: is, daar kan je van stellen, ja, ja, er is er weer een overleden. Maar dit kan toch niet? Britse DJ, songwriter en vocalist John Reed van de Nightcrawlers, die we net draaiden, is ondertussen ook al overleden op 61-jarige leeftijd. Het is eigenlijk wel straf natuurlijk. Push the feeling on en voor je het weet ben je terug met Charlie Lownose, Mental Theo, The Wonderful Days.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
2: Here we go with more music of the 90s. The 90s Lovers Radio Show.

weten dat Bryan Adams toestemming gaf op een nummer van hem door een Eurodance band opnieuw te laten opnemen. Het gebeurde wel in de 90s met Rage, You're the Run to You. Dit is Cleveland Cole.

0: Op nummer blijft dit. Two Brothers on the Fourth Floor. In de 90s Lovers Radio Show. Bergjaar Dance. Vrijdag en zaterdag 4 uur lang met Sonja Davis.
1: Wie?
0: Zij coverde een nummer van Kim Carnes. De draaien op Bergjaar Classic Hits. Het origineel bij de Davis Eyes. Dit is de Dance Mix uit de 90s.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Op het kanaal in Dilse, in de provincie Limburg, is een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde vanmiddag, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog. Bijna 2 op de 10 bestuurders vertrekt op vakantie met banden die in slechte staat zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersveiligheidsinstituut VIAS. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt Stef Willems van VIAS.
6: Als je banden niet in orde zijn, als je bijvoorbeeld een te lage of een veel te hoge bandenspanning hebt, ja, dat vergroot de kans bijvoorbeeld op een klapband. Ook als de profieldiepte van je banden niet meer voldoende is, ja, dan gaat het water bijvoorbeeld veel minder goed afvloeien en daardoor stijgt de kans dat je last gaat hebben van aquaplaning.
5: De ideale bandenspanning kan je terugvinden op de deur van je auto. Op het WK-voetbal stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaap Verde. Die twee ploegen starten rond deze tijd aan hun wedstrijd tegen elkaar. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg de Euromillions. Toen was dat bijna 175 miljoen euro. Vannacht helder bij zo'n 15 graden. Morgen zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt. Lokaal kan er ook een bui vallen bij opnieuw zo'n 27 graden. Volgende week blijft het meestal zonnig en ook droog.
4: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

Flight. It's free. Gratis. Jawel. The Magic Flight in het laatste uur. Mark Polemans. Tot twee uur zijn dit 90s.

Nederland. Hij is populair. DJ Sash. We halen hem nog eens boven. En Ecuador. En hier is Living Joy met Dreamer.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel. The 90s lovers.

de kant. Stoelen aan de kant. Good damn people. And moving on up in the 90s Lovers Radio Show. Zometeen met DJ Bobo. Love is all around. Maar deze

B2B Radio Show weer uitzenden. De B2B. De Back to Bunk Radio Show is dat, want wij zijn natuurlijk RGR formerly known as de Bunk Radio. En dit zijn gewoon de dance hits van 90's die we ook gewoon overdag draaien. De Steps zat erbij. Last Thing on My Mind. En ik heb er nog twee voor je.